0: De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, aldus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW.
3: Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 13:45... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:45 tot 4 uur. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan.
4: In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15 en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. OSR 920.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
3: Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark de Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwiepen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert Bakel volgt op de 2e plek. Maar de 1e plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die 1e plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

0: Have you seen her? Nee, wij hebben haar niet gezien, maar wel gehoord op de plaat, bezongen door de Childlights. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Het was bewolkt toen met regen in de ochtend. De maximumtemperatuur bereikte 19 graden, 's nachts was dat 12. De wind die kwam uit zuidelijke richting en in de middag werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Amma. En Triggerfinger daarvoor ook nog, en ook nog live uit een programma van Giel Beelen. Wat gaan we doen? We zometeen de headlines van het nieuws komen eraan. Kort samengevat wat er belangrijk is op dit moment. Straks daarna meteen hebben we Destiny's Child en Janet Jackson. Maar voor die tijd hier op OSR 920 in Klaarwakker. Muziek van Human League.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Dame uit de beroemde Jackson-familie, Janet wel genaamd dit keer, and When I Think of You. En dan het archiefnieuws van augustus 1955. De Nederlandse regering besluit tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. En bij een bomaanslag in een café in Rotterdam raakte in 1986 niemand gewond. En tenslotte, de NS introduceert de eerste treinen met wifi in 2006. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse voetbalclub won in augustus 1996 de Johan Cruijffschaal?

Fox on the Run, een hit van Sweet van destijds. Daarvoor zaten wij toen aan de radio gefluisterd om dit soort nummers voorbij te horen komen. Dus tegenwoordig komt het weer in, al die muziek van toen. Al een hele poos trouwens. Net zoals de Nederlandstalige muziek die lang niet zo populair was, maar ook al jaren weer steeds meer aan populariteit wint. Goedemorgen, dit is OSR 920 met koffie, muziek. Muziek ook van John Mayer.

Slow Dancing in the Burning Room. John Mayer was dat. En ik kijk op het klokje en ik zie dat we richting 8 uur gaan. Dus net op tijd toch, anders dan zit ik door de nieuwslezer heen te praten. Zo wat het is niet de bedoeling natuurlijk. Aan de slot van dit uur nog Shaking Stevens.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klare wakker.

vroeger voor volle danszalen. Vooral volle dansvloeren ook, die soms dan ook nog eens verlicht waren. Isabella en Shame, Shame, Shame. Goedemorgen, welkom terug bij Klaarwakker hier op OSR 920. Het station waar je alles hoort, van toen, van nu. Bekend en wat minder bekend.

0: Evolution heet het nummer. Nothing But Thieves is de band die het allemaal teweeg bracht destijds. We gaan twee nummers horen van Amy Winehouse, straks Rehab. En we beginnen met You Know I'm No Good.
1: Eén artiest, twee nummers.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege een natuurbrand ten oosten van Venra. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Onze eigen band, Direct en A Good Thing The Doors. Ook nog Love Her, Madly. We gaan naar onze top 1000 toe.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Made of Orleans van Orchestral Maneuvers in the Dark. Een nummer uit 1982. OMD nam dit nummer op in een studio in Liverpool, Engeland. De tekst gaat over Jeanne d'Arc. De band gebruikte een synthesizer voor het dramatische geluid. Het verscheen op een album Architecture and Morality.

Nog één keer. Ik weet het inderdaad. Frankie Sisterslash was dat. Daarmee is het erop voor vandaag. Dit was Klaarwakker voor maandagochtend. De moeilijkste dag zit erop. De rest van de week komt dat wel goed, denk ik dan maar. Ik wens je verder een mooie dag. Veel plezier met de muziekfabriek straks. En ook met Elkazar, Crying at the Discotheque.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11:00. Naast de vele platen, CD's en DVD's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Welkom
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: wat een feest. Lekker toch? We draaiden de Tremolo's en My Little Lady. We begonnen met Mark Elman samen met Softcell en Torch. Goedemorgen en van harte welkom. Oh, het is weer maandagochtend. Kijk het op de kalender. 10-28-26 tot aan 12 uur zit Muziekfabriek en je bent van harte welkom. Record uit 1947 is gesneuveld. Niet eerder zo weinig water door de Rijn. En duizenden inwoners van Ceuta, zo moet ik het zeggen, de straat op. Genoeg is genoeg tot aan 12 uur. Muziekfabriek, daar krijgen we nooit genoeg van. We hebben voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, zoals altijd. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Riel.

vandaag altijd een feest om te draaien dit. Al Jarreau en The Roof Garden. Dr. Bizzard's original Savannah Band. En Cercé La Femme. Betty Boo begonnen mee deze ronde van drie. En Doing The Do. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met onderweg de Four Tops. Standing in the Shadow of Love. Hier gaan we naar de Dolly Dodgers. Ja, uit een populaire tijd. Don't Give Up op OSR 920.

0: Maar uit de platenkast halen dit van Oasis en Don't Look Back in Anger. Vandaag wordt het nog een zomers warme dag, 25 tot 28 graden. En morgen is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog en zonnige periode en wolken zijn er ook. De wind is matig uit het noordwesten tot noorden. En vanaf woensdag wordt het een aantal dagen zeer warm met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen van 34 à 35 graden verwacht. En de wind is meestal zwak tot matig uit zuidoosten.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Dan hadden we een aha, zet de clown, een van die platen uit de jaren 60 die gedraaid worden hier op OSR 920. Ja, je hebt hem gevonden hoor. OSR, jouw vriendje op de radio. Tot om 12 uur met Muziekfabriek. Dit was een tipper aan het plaatje, maar ik vind hem zo mooi. Jim Capaldi, and I'll keep holding on.

Jimmy Cliff. Je kent hem nog van Sunshine Reggae, maar dit was uit zijn periode, een decennia daarvoor. Jimmy Cliff en Vietnam, Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Nieuws komt eraan, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Wang Chung, Dance All Days.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UD19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UD19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:45... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:45 tot 4 uur. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, CD's en DVD's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920, van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Still can't help it, the darts waren dat, F.R. David en Words Don't Come Easy and Emotions, and it's the same old song. Goedemorgen, OSR 920, maandagochtend 10-8-2026. We zijn nog bij je tot 12 uur met Muziekfabriek, maar nu de Mavericks, Back in Your Arms Again. What?

0: Daarna is het een beetje stil geworden rondom deze formatie. Wilson Phillips en Hold On, The Beach Boys en Darling. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. Hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichterbij in de buurt. Het voelt alsof je voor me op de vlucht bent geslagen, zonder kompas en zonder duidelijke bestemming. Toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt tijdens je vlucht. Die ene noodkreet die ik van je heb gekregen neem ik namelijk erg serieus. Je boodschap was weliswaar wat vaag, maar nog net duidelijk genoeg om te laten merken dat je het wel degelijk echt meent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die er maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen en over hoge toppen. Op weg naar jou. Wat zou er met je gebeurd zijn, vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag heb ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn. En daarom ga ik maar door. Ik steek de zoveelste rivier over om met het schip dat ik eigenlijk al achter me had verbrand... uiteindelijk bij jou uit te komen. Al moet ik alle grenzen die er zijn overschrijden. Ik zal mijn doel bereiken. Jou uiteindelijk weer in mijn armen sluiten.

Heel lang geleden zat hij bij de Time Bandits en hij ging ook even op solo tour. Aladdis Hitting en Hollywood 7, Tina Charles. You Set My Heart on Fire. En hadden de platen zo'n verhaal met America en The Border. Ik heb nog een kwartje. Doe even een jukebox. Ja. Oh, lekker toch? Fats Domino, Red Sails in the Sunset.

Kenze maar, de stations waar dit voorbij komt. Dobby Gray en Drift Away op OSR 920. Nieuws komt eraan, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Eurythmics. Sweet dreams are made of this.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Vanuit Lou Christian, she sold me magic.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Einde van de week, 35 graden. Ga er goed voor zitten. En ik hoop voor je dat je nog vakantie hebt deze week. Dat je lekker met je voetjes in het water kunt zitten. En anders rustig aan doen. Ja? Afgesproken? Peter Gabriel, Salisbury Hill.

Android, Wirona, Azure, Vergeten, Aha, Crying in the Rain. En dat is weer het oude succes van de Everly Brothers uit de jaren 50. Zo oud alweer. OSN 920 met nu Anita Garbo, Miracle.

0: Akkerman, de gitaar op deze maandagochtend. Ach, dat mag wel een keertje. Spin Doctors, Two Princes, The Ward, Jukebox, Niels Sedaka en O'Carroll. 10 augustus, het is vandaag de internationale dag van de leeuw. En het is de internationale dag van de biodiesel.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ah, dit is toch leuk? Ja toch? Joost, oftewel Joost Nuizel en Joost Bellefonte. En lieve Lina, 10 augustus 1919, de eerste luchtverkeerstentoonstelling in Amsterdam, de ELTA, die wordt geopend. Het evenement is een enorm succes. Ruim 500.000 mensen bezoeken de tentoonstelling en ruim 4000 van hen grijpen de kans om een korte vlucht met een echte vliegmachine te maken.

volgens velen nog steeds de held op de gitaar. Inderdaad, Jimi Hendrix en Hey Joe, Live and Overcome. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer. Laatst voor mij. Man Without Hats.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15 en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 4 uur. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: Welkom.
7: Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Broodje OSR.
7: Leo van den Boom.

Het was feest op het podium. Het was een genot om naar te kijken. En ze waren ook met hele vele Kid Creole en de Coconuts. Het is de eerste plaat op deze maandagmiddag. Annie, I'm not your daddy. Tijd nu voor broodjozer. En zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. Onze arbeidsvitamine van OS 920. Ook op deze laatste maandag van de bouwvak 2026. En Ben is er morgen weer. Tot 2 uur dus. Muziek tijdens de lunch. Met nu in muziek van George McRae. Dit is I Can't Leave You Alone. Goedemiddag.

0: Snow Patrol zojuist. Crack the Shutters. En Douwe Bob was dit met Ready or Not. We gaan een plaat draaien uit onze jukebox van weleer. Dit is Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Fiction Factory, muziek uit de jaren 80 hier op RSN 920. Feels Like Heaven was dat. En zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Wij ook de weersverwachting voor deze maandagmiddag. En dat ziet er weer fantastisch uit. Doen we het rustig aan op deze maandagmiddag. Dat doen we nu ook met Mika.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Mooi einde van deze plaat. Living Color. Love rears its ugly head. Tijdens Broodjoe zegt muziek tijdens de lunch. Mocht je daarom begonnen zijn, eet smakelijk. En geniet nu ook van de muziek van Duncan Brown. Dit is Wild Places.

0: 60 jaar hits. Kom maar voorbij hier bij onze 920. En van een tijd geleden alweer. The Kings. A well-respected man. En daarvoor hadden we de zomerhit van dit jaar. Jujil en Solto te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment bovenin. Jamaican, bam bam. Zometeen het nieuws van 1 uur. Daarna verder met deel 2 van Broodje Ozerne, laatste dit uur. Heros Ramazzotti.
1: I'm

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Wurselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UD19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UD19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. In het eerste weekend van september wordt er in De Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:45 en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:45 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.

country van vaderlands bodem. En dan kom je al snel terecht bij Ilse de Lange. I'd Be Yours was dat. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch op deze maandag. Zometeen die Love Affair. Maar nu muziek van Miley Cyrus.

Wereldster van Allure, Adele op Oors 920. Roemer has it, je hoorde Adele. Tijd nu voor wat zoetigheid tijdens de lunch, het kan hè. Dit is Crowded House en Chocolate Cake.

Matt Bianco en Half a Minute. En zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting. Nu nog deze hit van Michael Nesmith. Dit is Silver Moon. See?

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

mooi dat koperwerk verwerkt in deze prachtige plaat van onze eigen Alan Clark. This ain't gonna work. En over work gesproken, nog een week bouwvak vieren. Met het mooie weer in het vooruitzicht. Een weekje lang niks meer doen en dan, ja goed. We hebben niet alles in de hand. Wel de muziek natuurlijk hier bij OSN 920. En ik Kwakman, dat is onderweg zometeen. Muziek uit de jukebox van OSN 920. Daarvoor nog deze grote zomerhit. We dansen allemaal op deze plaats van Kaoma. Dit is de welbekende Lamba.

Ondanks dat het voetbal voorbij is, de WK nog steeds de nummer 1 van Nederland. Shakira en Burna Boy en Die Die. Tijd nu voor wat disco uit de jaren 70, de Gibson Brothers. When you go-

0: Broertje OSR.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

driving away from home. En ik ga nu de andere kant uit. Ja, het zit er maar op voor deze maandag. It's a Material, daarvoor Canals Barkley en zijn hit Crazy. Zometeen veel plezier met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huivers. En morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. Laatste plaat voor mij, oude hit van Fats Domino in een nieuw jasje gestoken door Root Syndicate.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11:00. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

0: Speciaal gedraaid voor iedereen met deze mooie naam, Helen. Dat was Julian Clerk, daarvoor Queen. And Don't Stop Me Now. Ik zeg goedemiddag.
1: Peter Derks. Now is

Een van de grotere hits van dit moment, 54 Ultra, samen met Another and Talk to You. Nou, ik talk to you nog tot 4 uur als je wilt. Oh, zeg, in de middag, daar luister je naar. Zometeen hier nog verder op muziek van The Temptations, My Girl en Stars of 45 met Stars on Stevie. Allemaal mooie hits van Stevie Wonder op een rijtje. Zometeen, nu eerst tijd voor de Poeas, Mijn Houten Nacht.

De altijd lekker klinkende Motown sound, in dit geval van de Temptations' My Girl. En dat nummer werd door vele andere mede Motown artiesten gecoverd, zoals Stevie Wonder, Billy Preston, Jackson 5 en ook Marvin Gaye, die waagden zich eraan. Oh zeg, in de middag op deze maandag met nu Anastasia, Cowboys en Kisses.

Jorden, Ed Sheeran met... Ja, inderdaad. OZR920 op deze maandag 10 augustus is het alweer. We hebben nog klaarstaan verderop in deze show. Muziek van The Romantics, Talking in Your Sleep. En ook nog Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Beide platen, die hou je te goed zometeen. Eerst is het Billy Joel en The River of Dreams.

was in Springfield, met name populair in de jaren 60. Son of a Preacher Man. En haar bijnaam was The Queen of Whitehall. Oh zeg, straks dan alweer het radionieuws en de regiobreek van 3 uur. En we gaan tot die tijd nog 2 platen draaien. First Aid Kit, My Silver Lining. En nu weer stap de radio. Is dit een week?

0: sleeping on. OSN. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De Brabantse Peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwiepen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan. Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: BNR 920.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Je hoorde Sheryl Crow en All I Wanna Do, daarvoor Bryan Adams, Somebody. Welkom terug, of ben je net toevallig ingeschakeld. Dit is Ozer 920 met de middagshow, Ozer in de middag. Onderweg de Ferris en die hele grote hit, Heaven Must Be Missing an Angel, komt eraan na deze van Coldplay, Speed of Sound. Hallo.

natuurlijk niks boven het origineel van Tracy Chapman. Fast Car, maar ook deze uitvoering hier mocht er zijn. Luke Combs was dat hier, Poser. Zit je nog steeds in de vakantiemodus of ben je misschien alweer aan het werken of heb je het nog te goed? Nou, ik in elk geval wel. Ergens in september dan heb ik ook weer 2 weken vakantie. Ik kijk er al naar uit. Zometeen muziek van Goldie, Making Up Again. En nu eerst is dit Toto en Mushanga. Op Poser.

En dit is dan weer zo'n vergeten liedje wat ergens opgeslagen is in je hoofd, maar wat je misschien al een beetje kwijt was. Goldie, I'm making up again. OZR 920 op deze maandag. En ja, we gaan deze week weer een zonnige en hete week tegemoet. Vandaag en morgen valt het nog mee. Maar vanaf woensdag dan kan de thermometer weer de 30 aantikken. En verderop deze week kan het zelfs misschien 35 tot 37 graden worden. En krijgen we een vijfde hittegolf in Nederland. Dit is Kylie Minogue op OZR en I Believe in You.

En het gevoel van de jaren 90 komt weer even opborrelen bij het horen van deze van Christine W. Misschien dat jij ook wel destijds op de dansvloer stond met Feel What You Want. OZN 920. Hot Chocolate, So You Win Again. Die hoor je zo direct na deze. Dit zijn de Rembrandts. Just the way it is, baby.

Rolling Stones en She's a Rainbow. Straks na 4 uur, deel 2 met Martin Herbers. Ozer in de middag is er nog tot 6 uur. Ik wens jou een fijne maandag en graag tot morgen maar weer. En dit is de allernieuwste van Rolf Sanchez en Marcia.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:45... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:45 tot 4 uur. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

De zusjes Monique en Suzanne Kleeman, maar liefst 40 jaar zijn ze al in de vak. En werkte destijds nog samen met Prince. Een van de vele grote hits die ze maakte heette It's the First Time. Nou, bij u de eerste keer. Een hele goede middag. Welkom op de bijna koelste dag van deze week. Want ja, later deze week gaan de temperaturen weer dik boven de 30 graden uitkomen. We danken Peter weer voor het eerste deel van OSR in de middag. Dit is deel 2 met Elephants.

Ja. En over andere plaatjes gesproken. The Smoke Gets in Your Eyes was al een plaatje wat gebruikt werd in de musical Roberta in 1933. En de Platters hadden er in 1958 een wereldhit mee. Maar we kennen natuurlijk het beste de uitvoering van Blue Haze met Smoke Gets in Your Eyes. En die kwam in 1972. En we hadden ervoor Elephant met The Hometown op OSR 920. Tijd voor zomerse muziek van Alexandra Stan. Die was Mr.

Lisa, Lisa en de Cool Jam met Head to Toe. En we hadden daarvoor een groepje met een naam die we liefst zouden willen vergeten. Corona, ja. Het was wel de rhythm of the night. We gaan zo meteen weer even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. En daarna zijn we weer terug voor het resterende gedeelte van OSR in de middag. We hebben eerst nog Aphrodite's Child met Davies Roussos en Vangelis. Such a Funny Night.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: uit Tennessee, afkomstig de Kings of Leon, een complete familieaangelegenheid. Gevormd door de drie broers Caleb, Nathan en Jared Followill, samen met hun neefje Matthew Followill. En hun eerste grote succes bij ons in Nederland, die heette Sex on Fire. Met The Fortunes gaan we weer even een heel eind terug in de tijd. Here it comes again.
1: When

Een van de snelle stijgers uit de hitparades van dit ogenblik kwam van de Duitse DJ Topic samen met de Amerikaanse zangeres Becky G. En een echte zomershit met Sorry Papi. En we hadden ervoor Carlos Santana en Hold On. Op overzeg 9-2-0 op een heerlijke maandag, de 10e augustus. Ja, we gaan de tijd weer snel. Met een oud succes van Shanice en I Love Your Smile.

gewoon de heerlijke muziek van Brad met David Gates en de Britten, de Guitar Man. En we hadden een eendagsvliegje, oftewel Zion Jones, die had slechts één hitsingeltje. En wat voor eentje, Spin Me Round. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws, maar voor die tijd, Doten en This Town. City Life.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. I got a-

Ach ja, het zijn allemaal een beetje luilak, al die jongens, hè. The boy does nothing. Ze moet alles alleen doen. Alicia Dixon was dat. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze 10e augustus. Met een duetje van David Grant en Jackie Graham. En...

De Spaanse zanger Paco Paco trouwde met een Belgische schone en ging op verhuizen naar België. Hij had in 72 een aardig zomerritje met Taka Taka. Ja, en zolang de zon blijft schijnen gaan wij zomerse muziek blijven draaien. Dat is duidelijk. Ook af en toe een blik in de hitparade. De Spiksplinter nieuwe single van Bruno Mars heet On My Soul.

Culture Club. En it's zeker een miracle. We hadden Cut and Move, een plaat die we eerder kennen van Casey, de Sunshine Band. En de bereids Give It Up. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst een wandeling over de auto's. Walking on cars. En de speeding cars.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

we schrikken nergens voor terug. Heerlijk internationaal bezig over de hele wereld. Alle hits verzameld. Het groepje uit Haiti. Het Taboe Combo. En dat wil ik heten de New York City. Uit Duitsland hebben we de München of Vrijheid. En 1000 Mal Du.

Oh, het houdt nooit meer op. Bluff en de Blauwe Ruis. En ze hebben een clubtour even uitgebreid met een aantal data's. In Eindhoven op 29 en 30 oktober. En er zijn nog wat kaartjes verkrijgbaar. We hadden ervoor de Buena Vista Social Club met Skull

als je maar blijft ademen, dan gaat alles goed. Willie Nelson, inmiddels 93 jaar en hij zingt nog steeds. We kennen het nummer natuurlijk van Eddie Vedder en de groep Pearl Jam. En het heette Just Breathe en What a Chick met The Good Times. Straks na 6 uur, dan is het tijd voor de avond door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond. We hebben nog Fatboy Slim en Praise You. We've come a long way.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11:00. Naast de vele platen, CD's en DVD's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

0: Wat lekker om hiermee te mogen beginnen, dit eerste uur van de avond door op deze maandagavond. Goedenavond en wees welkom bij het Jamorimi daar van James Ingram en Michael McDonald. En zo hebben we dit uurtje afgetrapt uiteraard tot aan 10 uur de avond door. En daarna sluit Berend Koenders de dag af met Voor de Nacht Begint. Zometeen Elvis Presley, een van de leuke hits uit de jaren 60 van hem. Maar nu eerst deze van Ramzi Shafi en Allerliefste. En het nummer heet Viver, oftewel Laat Me.
1: Moi qui ai vécu sans scrupules,

single To Daddy Next. En nu in één keer kwam je afgelopen week als 23 bij de hoogste nieuweling in de top 40. En wat een mooie plaat. Pop en country bij elkaar. Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor hadden we Hathaway en What Is Love. Ik ga eens even snuffelen zometeen in mijn boek met één dag vliegen. Voor die tijd onder meer de Bee Gees. Hier zijn ze met Jive Talkin'.

Zo leren we hem kennen. Kid Laroi met Love Again van een paar jaar terug. En daarvoor hadden we Holly Johnson en die Americanos. Tijd geworden voor ons eendagslied voor vandaag. En dat is een lekkere dansbare plaat. De band heet Forecast 1982. 6 weken tot 40. 18 was de hoogste notering. Hier zijn ze met Happy Days. Hey!

Ze heeft daarna nog een paar kleine hitjes gehad, maar dit was een van haar meest bekende. Meghan Trainor en All About That Bass. En de volgende eendagsvlieg, Forecast en Happy Days. Hij vierde afgelopen weekend zijn 30-jarige jubileum als artiest. Jan Smit, hij komt er zo meteen aan, maar nu eerst deze van de Spinners en I'll Be Around.

Dit was Moni Moni. Daarvoor hadden wij Damaro Jansmit en het tuintje in mijn hart en de Spinners en I'll Be Around. Twee gaan we er nog helemaal draaien voor het nieuws van 7 uur. Santana en Michelle Branch met The Game of Love. En daarvoor Martin Garrix en U2 en Fireflies. Fijne maandag en tot morgen. I'd

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten Com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De Manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11:00. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

7 over de klok van 7 uur op deze maandag. Ik heet je van harte welkom. Het weekend weer voorbij en het is een week voor de boeg. Eén leuk voordeel heeft dat altijd. Je kunt altijd een klein beetje vooruit kijken. Maar goed, dat is van latere zorg. Tot 8 uur is dit deel 2 van jouw avond door. Op OZ 920. Leuk dat je erbij bent.

leuke naam voor een band. Walk the Moon and Shut Up and Dance. Nou, je kunt bijna niet stil blijven staan. Even heel anders. Een 60-jarige Brit is namelijk veroordeeld voor een wel heel opmerkelijk feit. Zijn moeder was overleden en hij heeft er in de vriezer gestopt en niet aangegeven, zodat hij gebruik kon maken van haar pensioen.

Ze is een vrij jonge Nederlandse zangeres, Vaëlia. En ze werd ontdekt tijdens de Voice Kids. En werd onder de vleugels genomen door niemand minder dan Ilse de Lange. En heeft zelfs met Raccoon samengewerkt. En dit was The Sailor's Warning op OZ 920.

Een van die leuke nieuwe platen op dit moment. Somebody New van Sven Salius op OZA 920. Daarvandoor, dat is waar je naar luistert. En leuk dat je erbij bent. Joe Jackson bracht eigenlijk een heel vreemd album uit. Ik kon er niet zoveel mee. Max Champion in What a Record. Muziek een beetje jaren 20, jaren 30, jaren 40. Gelukkig is er weer een beetje nieuw terug.

En met deze leuke van BTO neem ik afscheid van je voor deze maandagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En als je niet kunt slapen ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920. Tot morgen. Hoi.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het eerste weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwiepen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Welkom.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

AJ Cale. Ik ken hem ook in de uitvoering natuurlijk van niemand minder dan Eric Clapton. En het heette Cocaine. Het is een nieuw uur bij OSR 920. Het is 8 uur geweest. Bent u er klaar voor? Get up and jam. Are you ready? Ja, zijn we er klaar voor? Ik zei het al. We gaan er weer even lekker een uurtje tegenaan hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom, dit is hier weer en dank aan Kees voor het uurtje hiervoor. Mijn naam is Peter en ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Zometeen Grand Funk and Railroad and Some Kind of Wonderful. Maar eerst Double Trouble en de Rebel MC. Yeah.

het was een beetje bewolkt vandaag, maar zo af en toe konden wij ook de zon zien inderdaad. En ja, als we aan de zee zouden zijn, ja, dan duurt het niet zo heel lang meer. En dan zie je de zon inderdaad lekker zakken in de zee. Hey, wat een hit was dat, dames en heren. Rutger van Barneveld.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ah, het was vroeger een singeltje uit de collectie van mijn ouders. Dat weet ik nog, want daar zat hij tussen hoor. Sam the Sham en de Pharaohs en Woody Bully. Woody Bully. Ja, zo is die voluit inderdaad. Zometeen hebben we natuurlijk nog voor jou speciaal de historische feitjes van vandaag. Het is 10 augustus 2026. Maar wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze datum? Gaan we zometeen alle berichten erbij pakken nadat we geluisterd hebben naar Razorlight en America.

0: alweer zo eentje waarvan je zegt niet 13 in een dozijn. Zo lekker ander. She moves far away. En ze kijkt eventjes in de agenda. Of in ieder geval in het boekje waarin al die historische feitjes staan. Ja, daar gaan we nu ook eens inderdaad kijken. Het was op 10 augustus 1959 in Cincinnati. Want daar werden de heren van de Platters, de vier mannelijke leden van de Platters, die werden gearresteerd nadat zij vier prostituees hadden ontboden op hun hotelkamers. Nou, later bleek het allemaal met een sisser af te lopen en iedereen wordt vrijgesproken. Mick Jagger die krijgt ook een bekeuring op 10 augustus in 1964, want hij heeft zijn autopapieren niet bij zich en hij heeft hard gereden. Daarvoor kreeg hij toch zeker wel een bekeuring van 32 pond. Ja. En omdat hij sterallures zou hebben, wordt zanger Limahl op 10 augustus 1983 uit Gajakoo gezet. Hij begint daarna een solo-carrière. Op 10 augustus 1987 wordt Wilson Pickett in New Jersey schuldig bevonden aan het bezit van een vuurwapen. Hij had dit bij zich bij een handgemeen in een bar, maar er is niet geschoten. De jarigen van vandaag, Patty Austin, Antonio Banderas, Karin Vlasblom, Delana Smit, Jim Buckham, maar de oudste van de jarigen vandaag, Harry Slinger. Leuk, lekker, even een plaatje van drukwerk.
1: Peter Boer.

verschillen. De smaak van dat andere vriendje. Ja, ja. Nou, in ieder geval lekkere muziek hoor. Dat dan weer wel van Sabrina Carpenter. En daarvoor de jarige Harry Slinger natuurlijk met zijn beentje Drukwerk. En dat ging dit keer over.

Dit, hè? Och, ik weet nog dat ik regelmatig deze plaat draaide en dat dan de dansvloer vol stond. Allemaal van die dames en heren van middelbare leeftijd en allemaal helemaal verliefd. Oh, wat mooi was dat. Ja, dat waren nog eens tijden. Hey, zometeen na het nieuws van 9 uur gaat OSR 920 door met Petro Leendes. En om 10 uur is Berend er weer. Morgen, dan ben ik er weer vanaf 8 uur. Ik wens je een fijne avond en tot dan.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Fruitcultuur Brabant houdt op zondag 6 september in Boekel een fruitpersdag. Dan kunnen mensen eigen appels en peren laten persen tot vruchtensap van eigen bodem. Dat kan bij Hoeve Heivelden. Het vruchtensap wordt verpakt in 3 of 5 liter pakken en is 2 jaar houdbaar. Deelnemen kan al met 50 kilogram fruit. Opgeven kan via de mail info@fruitcultuurbrabant.nl. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat zij werkt zonder winstoogmerk. Geschonken geld komt volledig ten goede aan de maatschappelijke doelen van de stichting. Het was maandagmorgen om 9 uur al druk op het sportpark in Handel. Tientallen kinderen, ouders en opa's en oma's waren naar de nieuwe pumptrack gekomen voor de officiële opening door wethouder Hanneke Koppens van de gemeente Geemert Bakel. Veel kinderen konden nauwelijks wachten om de baan zelf uit te proberen en maakten er direct enthousiast gebruik van. De pumptrack biedt ruimte aan gebruikers van verschillende leeftijden en niveaus. Er kan onder meer gereden worden met BMX-fietsen, mountainbikes, stuntstepjes, skateboards en inlineskates. Dankzij de verschillende routes kunnen zowel beginners als meer ervaren gebruikers er terecht. De baan is vrij toegankelijk en gratis te gebruiken. Wel is het dragen van een helm verplicht. Aan de enthousiaste reacties tijdens de opening was al snel te merken dat de nieuwe sportvoorziening in Handel meteen in de smaak valt. Hoewel de vernieuwde Milieustraat aan de Stater in Lieshout in juli werd geopend voor inwoners, vindt de officiële feestelijke opening plaats op maandag 24 augustus. Dit wordt met genodigden gevierd. Het programma begint tussen 10:45 en 11 uur met een welkomstwoord van wethouder Nicole Otte en directeur Theo Lemme van Blink. gevolgd door een rondleiding over het nieuwe terrein. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Lekker begin op OSR met Wizard. See my baby jive. Baby, bedankt voor de afgelopen uur, zeker weten. Shakira, daarmee gaan we door. Hier is Whenever, Wherever op OSR 920.

Inderdaad, een walk in the park. Onder de bomen is het nog wel te doen met deze weer. Hè? Ja, heerlijk, heerlijk wandelen. Dan een klein beetje wind erbij. Prima. Michael Jackson hoorde je ook. Blood on the Dance Floor. En hier is de beste band van Nederland. The Catch. Come Sunday. Tired of

Everything But The Girl, Each and Everyone. En Chris Ria met Josephine, die hoorde je ook op OVC 29. We gaan even terug in de tijd met Mutt. Hier is het mooie Tiger Feet. Yeah.

Albert samen met Janet Jackson inderdaad. Oh, dat was leuk. Deze Diamonds, zo heette dat. En LTD, die was er ook bij. Back in Love Again, hoorde je. En ELO, Electric Light Orchestra. Dat is deze mooie van Can't Get It Out of My Head. Proberen erin te houden dan.

Maggie McNeil, een klein beetje ondergewaardeerd vind ik altijd deze dame. Want ze heeft ontzettend veel en hele mooie muziek gemaakt, deze Maggie McNeil. Ja, fan hoor je ook, Some Night, zo heette dat. En Roxette, daarmee gaan we door. Hier is Fading Like a Flower. Every Time You Leave.

Rockset, Fading Like a Flower, straks voor de nacht begint op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen, dan zijn we er natuurlijk weer. Ja, Simon & Garfunkel, daarmee gaan we op naar 10 uur. Hier is Mrs. Robinson. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteren gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte laat zien hoe belangrijk het is om water en regenwater langer vast te kunnen houden. Een van de maatregelen die waterschap AMA's neemt voor voldoende water in het watersysteem is de aanleg van 24 stuwen in beken en sloten in Oost-Brabant. Na de zomer worden de eerste 7 stuwen aangelegd in de gemeente Asten, Someren en Deurne. De overige locaties worden momenteel uitgewerkt in overleg met direct betrokkenen in onder meer Laarbeek, Geemert Bakel, Helmond, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad. Voor iedere locatie wordt zorgvuldig gekeken welke oplossing past bij de beek of sloot in de omgeving. De sfeer van de jaren 50 en 60 was vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus helemaal terug tijdens Rockabilly Roundup bij Menege de Père de Bac in Lieshout. Artiesten uit onder meer Italië, Spanje, Frankrijk en Kroatië brachten de echte rock'n'roll. Een DJ zorgde tussendoor voor passende muziek en menigen waagden zich aan een dansje. Kramer met serviesgoed en kleding uit die tijd maakte de sfeer compleet. Buiten stond een frietent en foodtruck. De organisatie was tevreden over het bezoekersaantal met een vaste kern bezoekers. Het Rockabilly Festival is een blijvertje. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout houdt zaterdag 15 augustus haar fietsenbeurs op de speelplaats van Kindcentrum De Sprankel. Fietsen in allerlei prijsklassen en modellen worden aangeboden. Kinderfietsen, stadsfietsen, kroegfietsen, middelbare schoolfietsen en een enkele mountainbike of klassieke renfiets. Mensen die hun fiets willen verkopen kunnen die 's morgens inleveren tussen 9 en half 11. 15% van de prijs van de verkochte fiets gaat naar de muziekvereniging. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. De beurs is van 10:30 tot 1 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Zo is dat weer maandagavond voor de dag begint. Is van start gegaan. Pedro, bedankt voor je radioshow. Ook weer de hele week voor de boeg. Dus tussen 9 en 10 hoor je morgen weer. Had ook nog Katy Perry met Hot and Cold. Hier is Callum Scott.

schuiltje, Maria Carey. Fantasy is de titel van het nummer. Eerste albumtrack komt van het album I, Robot. We hebben het over Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you.

0: Shotgun en I Saw the Light. Hoogste tijd voor album van de week, de bekendmaking. Court of Fate gaat het worden. En de hele week gaan we iets draaien van het album Cherry Valley Forever. Een nieuw album met de titel Chased.
1: Album van de week.

Queen of Hearts, Juice Newton, heeft niet heel veel plaatjes gemaakt, maar deze is in ieder geval een lekkere. Toch, die wel veel platen al gemaakt heeft, is ene meneer Danny Vera. Die kent hem niet. Hij gaat het hebben over morgen, Tuesday.

Follies and the Baby. De laatste albumtrack van dit uur. Dat gaat er eens even kijken. Wat gaat het worden? Oh ja, de Beach Boys. Dat gaan we draaien van het album 50 Big Ones Greatest Hits 2012. The Cotton Fields. Oftewel, de Cotton Song.

0: I did.
1: Zoiets bij elkaar.
0: R&B, oftewel Ring My Bell. En niet te verwarren met de muziekstroming. Nee, nieuw plaatje was dat trouwens. Hé, hey, we zitten aan het staartstuk van het eerste uur. We gaan in ieder geval deze nog even draaien. Say It, Say It, Iggy Daily.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sawadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Hoewel de vernieuwde Milieustraat aan de Stater in Lieshout in juli werd geopend voor inwoners, vindt de officiële feestelijke opening plaats op maandag 24 augustus. Dit wordt met genodigden gevierd. Het programma begint tussen 10:45 en 11 uur met een welkomstwoord van wethouder Nicole Otte en directeur Theo Lemme van Blink. Gevolgd door een rondleiding over het nieuwe terrein. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout houdt zaterdag 15 augustus haar fietsenbeurs op de speelplaats van Kindcentrum De Sprankel. Fietsen in allerlei prijsklassen en modellen worden aangeboden. Kinderfietsen, stadsfietsen, kroegfietsen, middelbare schoolfietsen en een enkele mountainbike of klassieke renfiets. Mensen die hun fiets willen verkopen kunnen die 's morgens inleveren tussen 9 en 10:30. 15% van de prijs van de verkochte fiets gaat naar de muziekvereniging. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. De beurs is van 10:30 tot 1 uur. De aanhoudende droogte laat zien hoe belangrijk het is om water en regenwater langer vast te kunnen houden. Een van de maatregelen die waterschap AMA's neemt voor voldoende water in het watersysteem is de aanleg van 24 stuwen in beken en sloten in Oost-Brabant. Na de zomer worden de eerste 7 stuwen aangelegd in de gemeente Asten, Someren en Deurne. De overige locaties worden momenteel uitgewerkt in overleg met direct betrokkenen in onder meer Laarbeek, Geemert Bakel, Helmond, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad. Voor iedere locatie wordt zorgvuldig gekeken welke oplossing past bij de beek of sloot in de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

Outward Curiosity Killed the Cat. OSR 920, maandagavond, laatste uur van deze dag. Gepresenteerde programma's, zoals je dat gewend bent. Goed, we hebben nog 3 albumtracks te gaan en andere liedjes, zoals deze, Robert Palmer.

King of Fear, Cameron Whitcomb. Nieuwe nummer. Eerste albumtrack voor dit uur wordt er eentje van Carlos Santana. Samenwerking met John Lee Hooker. Het nummer is getiteld The Healer. En dat komt van het album While My Guitar Gently Weeps.

John Legend en Love Me Now. Cocaine, die kennen we natuurlijk van het album Tapestry. Maar een live registratie van een van de nummers van die Tapestry, It's Too Late, is ook wel heel erg mooi. Het album heet In Concert, kwam uit in 2009.

van het programma, maar we hebben nog één albumtrack. Die draait nog wel eens een beetje tot het Radio Nieuws en Regio Break. Daniel Lohus, prachtig mooie dag gaan we draaien van het gelijknamige album uit 2011. Ik wens u een fijne dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Fruitcultuur Brabant houdt op zondag 6 september in Boekel een fruitpersdag. Dan kunnen mensen eigen appels en peren laten persen tot vruchtensap van eigen bodem. Dat kan bij Hoeve Heivelden. Het vruchtensap wordt verpakt in 3 of 5 liter pakken en is 2 jaar houdbaar. Deelnemen kan al met 50 kilogram fruit. Opgeven kan via de mail info@fruitcultuurbrabant.nl. De stichting heeft een ambi-status, wat betekent dat zij werkt zonder winstoogmerk. Geschonken geld komt volledig ten goede aan de maatschappelijke doelen van de stichting. De sfeer van de jaren 50 en 60 was vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus helemaal terug tijdens Rockabilly Roundup bij Menege de Père de Bac in Lieshout. Artiesten uit onder meer Italië, Spanje, Frankrijk en Kroatië brachten de echte rock'n'roll. Een DJ zorgde tussendoor voor passende muziek en menigen waagden zich aan een dansje. Kramen met serviesgoed en kleding uit die tijd maakten de sfeer compleet. Buiten stond een frietent en foodtruck. De organisatie was tevreden over het bezoekersaantal met een vaste kern bezoekers. Het Rockabilly Festival is een blijvertje. De aanhoudende droogte laat zien hoe belangrijk het is om water en regenwater langer vast te kunnen houden. Een van de maatregelen die waterschap AMA's neemt voor voldoende water in het watersysteem is de aanleg van 24 stuwen in beken en sloten in Oost-Brabant. Na de zomer worden de eerste 7 stuwen aangelegd in de gemeenten Asten, Someren en Deurne. De overige locaties worden momenteel uitgewerkt in overleg met direct betrokkenen in onder meer Laarbeek, Geemert Bakel, Helmond, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad. Voor iedere locatie wordt zorgvuldig gekeken welke oplossing past bij de beek of sloot in de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Fruitcultuur Brabant houdt op zondag 6 september in Boekel een fruitpersdag. Dan kunnen mensen eigen appels en peren laten persen tot vruchtensap van eigen bodem. Dat kan bij Hoeve Heivelden. Het vruchtensap wordt verpakt in 3 of 5 liter pakken en is 2 jaar houdbaar. Deelnemen kan al met 50 kilogram fruit. Opgeven kan via de mail info@fruitcultuurbrabant.nl. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat zij werkt zonder winstoogmerk. Geschonken geld komt volledig ten goede aan de maatschappelijke doelen van de stichting. De sfeer van de jaren 50 en 60 was vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus helemaal terug tijdens Rockabilly Roundup bij Menege de Père de Bac in Lieshout. Artiesten uit onder meer Italië, Spanje, Frankrijk en Kroatië brachten de echte rock'n'roll. Een DJ zorgde tussendoor voor passende muziek en menigen waagden zich aan een dansje. Kramen met serviesgoed en kleding uit die tijd maakten de sfeer compleet. Buiten stond een frietent en foodtruck. De organisatie was tevreden over het bezoekersaantal met een vaste kern bezoekers. Het Rockabilly Festival is een blijvertje. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout houdt zaterdag 15 augustus haar fietsenbeurs op de speelplaats van Kindcentrum De Sprankel. Fietsen in allerlei prijsklassen en modellen worden aangeboden. Kinderfietsen, stadsfietsen, kroegfietsen, middelbare schoolfietsen en een enkele mountainbike of klassieke renfiets. Mensen die hun fiets willen verkopen kunnen die 's morgens inleveren tussen 9 en half 11. 15% van de prijs van de verkochte fiets gaat naar de muziekvereniging. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. De beurs is van half 11 tot 1 uur. Voor meer nieuws uit Laarwijk, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

een stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.